kerels wat naar bizim. Magen wel kerels wat naar bizim. Naar bizim kerels wat naar bizim.